0: De editie van de Survival Run van Sportschool Meulebeke is opnieuw een groot succes geworden. Maar liefst 1067 sportievelingen namen deel. Goed voor een nieuwe recordopkomst. Ook de omstandigheden zaten mee. Dankzij het zonnige weer in april en de milde watertemperatuur konden de deelnemers optimaal genieten van het uitdagende parcours. Net als elke gemeente moet ook Oost-Rozebeke jaarlijks over tal van zaken rapporteren. Ook over de klachtenbehandeling. Daaruit bleek dat er het voorbije jaar 80 meldingen bij de technische dienst en 7 klachten bij andere diensten binnenkwamen. Over de aard van de meldingen en de klachten ging de gemeente op de raad evenwel niet in. De gemeenteraad van Ansegem komt volgende dinsdag opnieuw samen met op de agenda 12 punten, waaronder humanitaire steun voor Libanon en Cuba en de mogelijke aankoop van een eigen bus voor het leerlingenvervoer. Momenteel huurt de gemeente elk jaar 3 bussen voor verplaatsingen tussen scholen, buitenschoolse opvang en activiteiten zoals zwemmen of bibliotheekbezoeken. Omdat de huurprijzen blijven stijgen, wil het gemeentebestuur investeren in een eigen bus. Schrik niet als je komende week het verkeer op de E17 tussen de Pinte en Zwijnaarden wat vaker over de spitsstrook ziet rijden. Vanaf maandag gelden er immers nieuwe uren voor de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum past die aan omdat de bestaande openingstijden door de evolutie van het verkeer niet langer aansloten bij de reële verkeersdrukte. De verkeersleiders in het verkeerscentrum volgen de situatie op de spitsstroken continu op. Naast de vaste openingsuren kunnen ze op elk moment flexibel ingrijpen en een spitsstrook extra openen bij onverwachte hinder, zoals een ongeval. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
4: Radio Oostwest.
5: De nacht van

0: talk about.
1: Quand vous dansiez en

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: De twee Belgen die gisteravond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het hantavirus was vastgesteld, zijn naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn gisteravond geland op de luchthaven van Eindhoven en zijn dus in het ziekenhuis. Daar zullen ze worden getest. Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de vijf Fransen die gisteren werden gerepatrieerd, zijn symptomen bij het hantavirus vastgesteld, zegt de Franse premier op X. De vijf passagiers zijn meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen alle vijf worden getest. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Rosemarie was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op de BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Witkerke en in Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles Waas in Oost-Vlaanderen is de politie binnengevallen in een woning. Daarbij zijn vier mensen opgepakt, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet meteen geweten, het onderzoek loopt. De play-off van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog twee keer. In de stand blijft die tweede. Het volgt op één punt van leider Club Brugge. Mechelen staat de laatste. En in play-off 2 van het voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaard. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De vijfde editie van de Survival Run van Sportschool Meulebeke is opnieuw een groot succes geworden. Maar liefst 1067 sportievelingen namen deel. Goed voor een nieuwe recordopkomst. Ook de omstandigheden zaten mee. Dankzij het zonnige weer in april en de milde watertemperatuur konden de deelnemers optimaal genieten van het uitdagende parcours. Net als elke gemeente moet ook Oost-Rozebeke jaarlijks over tal van zaken rapporteren. Ook over de klachtenbehandeling. Daaruit bleek dat er het voorbije jaar 80 meldingen bij de technische dienst en 7 klachten bij andere diensten binnenkwamen. Over de aard van de meldingen en de klachten ging de gemeente op de raad evenwel niet in. De gemeenteraad van Ansegem komt volgende dinsdag opnieuw samen met op de agenda 12 punten, waaronder humanitaire steun voor Libanon en Cuba en de mogelijke aankoop van een eigen bus voor het leerlingenvervoer. Momenteel huurt de gemeente elk jaar 3 bussen voor verplaatsingen tussen scholen, buitenschoolse opvang en activiteiten zoals zwemmen of bibliotheekbezoeken. Omdat de huurprijzen blijven stijgen, wil het gemeentebestuur investeren in een eigen bus. Schrik niet als je komende week het verkeer op de E17 tussen de Pinte en Zwijnaarden wat vaker over de spitsstrook ziet rijden. Vanaf maandag gelden er immers nieuwe uren voor de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum past die aan omdat de bestaande openingstijden door de evolutie van het verkeer niet langer aansloten bij de reële verkeersdrukte. De verkeersleiders in het verkeerscentrum volgen de situatie op de spitsstroken continu op. Naast de vaste openingsuren kunnen ze op elk moment flexibel ingrijpen en een spitsstrook extra openen bij onverwachte hinder, zoals een ongeval. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.
6: This generation rules the nation with Russian.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De twee Belgen die gisteravond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het hantavirus was vastgesteld, zijn naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn gisteravond geland op de luchthaven van Eindhoven en zijn dus in het ziekenhuis. Daar zullen ze worden getest. Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de 5 Fransen die gisteren werden gerepatrieerd, zijn symptomen bij het hantavirus vastgesteld, zegt de Franse premier op X. De 5 passagiers zijn meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen alle 5 worden getest. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Rosemarie was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op de BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en in Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles Waas in Oost-Vlaanderen is de politie binnengevallen in een woning. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet meteen geweten, het onderzoek loopt. De play-off van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog 2 keer. In de stand blijft die tweede. Het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van het voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaar. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
2: De nacht van Oost-West.

0: stap je mee in de teletijdmachine? De komende 4 minuten maak ik met jou een tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2006 doodt de 18-jarige Hans van Temse een peuter van 2 en haar oppas in Antwerpen. In zijn school in Roeselare was Hans van Temse betrapt op roken en er hing een schorsing boven zijn hoofd. Daarom wou hij zelfmoord plegen, maar niet voordat hij eerst wat allochtonen had doodgeschoten. Dat was als weerwraak omdat die op zijn eerdere school in Antwerpen door hen gepest werd. Hans van Temse kreeg levenslang. Als gevolg van de schietpartij werd de goedkeuring voor de nieuwe Belgische wapenwet versneld, zodat een legale impulsaankoop van wapens niet meer kon. Op 11 mei 1985 breekt brand uit in het voetbalstadion van het Britse Bradford tijdens de laatste match van de competitie. De oorzaak was een sigaret van een supporter die op een berg afval viel, die zich met de jaren onder het stadion had opgestapeld. In zeer korte tijd stond de hele tribune in de vlammen. De nooduitgangen waren afgesloten. 56 mensen stierven en meer dan 200 raakten gewond. Het lied You'll Never Walk Alone van Jerry and the Pacemakers werd opnieuw ingezongen door de gelegenheidsband The Crowd. En sindsdien wordt dat nummer nu dikwijls tijdens voetbalwedstrijden gezongen door de supporters. In het weekend van 11 mei 2019 stapt Jan Verkest uit het leven in zijn huis in Zwitserland. Hij werd 59. Vader Lucien en zoon Jan Verkest waren de vetsmelters die aan de basis lagen van de dioxinecrisis in 1999, waarbij dioxines in de voedselketen waren terechtgekomen. In 2010 werden vader en zoon Verkest veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en 24 miljoen euro schadevergoeding. Het is nooit bewezen dat ze bewust vervuild vet hadden verkocht. In 2022 is de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers overleden. Zijn belangrijkste kenmerken waren een diepe somberheid en een verregaand pessimisme. De kleine Jeroen kwam met zijn moeder, grootmoeder en zus in een interneringskamp terecht en later in een vrouwenkamp. Hij was getuige van de mishandeling van zijn moeder. Over die ervaringen schreef hij 3 boeken in net geen 10 jaar tijd. Op 11 mei 1997 wordt een grote stap gezet in de kunstmatige intelligentie, want dan wint een computer voor het eerst van een mens in het schaken. De supercomputer van IBM heette Deep Blue en won van Garry Kasparov, de 5-voudige wereldkampioen schaken. Deep Blue had amper 19 zetten nodig in minder dan een uur om de grootmeester schaakmat te zetten. Op 11 mei 2015 overleed schrijver Jeff Gerards. Hij was een meester in het schrijven van misdaadromans. Tot zijn evergreens behoren titels zoals Kodiak 58, De zaak Alzheimer, verfilmd door Erik van Looy, en Dossier K, verfilmd door Jan Verheijen. 11 mei is ook de sterfdag van de Jamaicaanse reggae-legende Bob Marley in 1981, vandaag 45 jaar geleden. Hij overleed aan uitzaaiingen van een melanoom, ontstaan na een niet verzorgd wondje aan de teen. Hij kreeg een staatsbegrafenis. No Woman No Cry, Stir It Up, Could You Be Loved en I Shot the Sheriff waren de meest bekende nummers van Bob Marley. Hij werd 36. Op 12 mei 1982 wordt in Fatima in Portugal een aanslag gepleegd op paus Johannes Paulus II. De tweede aanslag al trouwens. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 12 mei hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De vijfde editie van de Survival Run van Sportschool Meulebeke is opnieuw een groot succes geworden. Maar liefst 1067 sportievelingen namen deel. Goed voor een nieuwe recordopkomst. Ook de omstandigheden zaten mee. Dankzij het zonnige weer in april en de milde watertemperatuur konden de deelnemers optimaal genieten van het uitdagende parcours. Net als elke gemeente moet ook Oost-Rozebeke jaarlijks over tal van zaken rapporteren. Ook over de klachtenbehandeling. Daaruit bleek dat er het voorbije jaar 80 meldingen bij de technische dienst en 7 klachten bij andere diensten binnenkwamen. Over de aard van de meldingen en de klachten ging de gemeente op de raad evenwel niet in. De gemeenteraad van Ansegem komt volgende dinsdag opnieuw samen met op de agenda 12 punten, waaronder humanitaire steun voor Libanon en Cuba en de mogelijke aankoop van een eigen bus voor het leerlingenvervoer. Momenteel huurt de gemeente elk jaar 3 bussen voor verplaatsingen tussen scholen, buitenschoolse opvang en activiteiten zoals zwemmen of bibliotheekbezoeken. Omdat de huurprijzen blijven stijgen, wil het gemeentebestuur investeren in een eigen bus. Schrik niet als je komende week het verkeer op de E17 tussen de Pinte en Zwijnaarden wat vaker over de spitsstrook ziet rijden. Vanaf maandag gelden er immers nieuwe uren voor de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum past die aan omdat de bestaande openingstijden door de evolutie van het verkeer niet langer aansloten bij de reële verkeersdrukte. De verkeersleiders in het verkeerscentrum volgen de situatie op de spitsstroken continu op. Naast de vaste openingsuren kunnen ze op elk moment flexibel ingrijpen en een spitsstrook extra openen bij onverwachte hinder, zoals een ongeval. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De twee Belgen die gisteravond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus was vastgesteld, zijn naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn gisteravond geland op de luchthaven van Eindhoven en zijn dus in het ziekenhuis. Daar zullen ze worden getest. Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de vijf Fransen die gisteren werden gerepatrieerd, zijn symptomen bij het Hantavirus vastgesteld, zegt de Franse premier op X. De vijf passagiers zijn meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen alle vijf worden getest. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Rosemarie was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op de BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en in Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen is de politie binnengevallen in een woning. Daarbij zijn vier mensen opgepakt, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet meteen geweten, het onderzoek loopt. De play-off van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog twee keer. In de stand blijft die tweede. Het volgt op één punt van leider Club Brugge. Mechelen staat de laatste. En in play-off 2 van het voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaard. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
2: De wakkere wekker.
0: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op!

0: nieuws.
1: De twee Belgen die gisteravond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus was vastgesteld, zijn naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn gisteravond geland op de luchthaven van Eindhoven en zijn dus in het ziekenhuis. Daar zullen ze worden getest. Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de vijf Fransen die gisteren werden gerepatrieerd, zijn symptomen bij het Hantavirus vastgesteld, zegt de Franse premier op X. De vijf passagiers zijn meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen alle vijf worden getest. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Rosemarie was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op de BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en in Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilies-Waas in Oost-Vlaanderen is de politie binnengevallen in een woning. Daarbij zijn vier mensen opgepakt, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet meteen geweten. Het onderzoek loopt. De play-off van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog twee keer. In de stand blijft die tweede. Het volgt op één punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van het voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaard. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
2: De Wakkere Wekker.

0: qu'elle a fait.
1: Sous tes pieds, il y a l'enfer.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernem Steenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West, de gezelligste in de regio.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Antwerp.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Nog één maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselaren en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzelen krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerken opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners telde met één of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat, wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Mariënhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Mariënhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emile Clauslaan in Astenen bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emiel Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulte ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
2: Goedemorgen.

0: Altijd weer de mooiste muziek.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselare en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzelen krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerke opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners stelde met 1 of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Marienhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Marienhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emile Clauslaan in Astene bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emile Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulte ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.

0: veel mooie muziek. Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Antwerp.
2: Twee Belgen van het cruiserschip waar het hantavirus was vastgesteld hebben een nacht in het UZ Antwerpen moeten blijven. De twee kwamen gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Ze zijn getest. Als die uitslag negatief is, wat we straks gaan weten, moeten ze nog wel 45 dagen in quarantaine. Testen ze toch positief, dan zullen ze in het UZA in isolatie moeten blijven. Amerikaans president Trump noemt Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn social media platform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan op voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar dus op gereageerd, maar wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. Alleen dus dat Trump heeft gezegd dat het nergens op lijkt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om een medische behandeling te kunnen ondergaan. Dat heeft haar stichting bekendgemaakt. De 54-jarige die met hartproblemen kampt, kan nu verder worden verzorgd in de hoofdstad Teheran. Zo is inmiddels gezegd. Ja, dan hebben we natuurlijk nog wat sport. In het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29e keer. En voor de tweede keer op rij, Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. En kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. Radio blijft droog bij slechts 12 graden. Morgen dinsdag overwegend droog bij 15 graden. Daarna blijft het wisselvallig. Het mooie lenteweer is nog niet voor meteen.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Nog één maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselaren en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzele krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerken opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners telde met één of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat, wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Mariënhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Mariënhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emiel Clauslaan in Astene bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emiel Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulte ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.
5: Dit is Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West. Heb jij een vraag voor ons?
5: Mail info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.
5: Oost-Westland.

0: of West. Gewoon gezellig.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

porseleinen waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.
0: Je maakte een goede keuze.

0: Oekraïne. De komende 4 minuten maak ik met jou een tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2006 doodt de 18-jarige Hans van Temsen een peuter van 2 en haar oppas in Antwerpen. In zijn school in Roeselare was Hans van Temsen betrapt op roken en er hing een schorsing boven zijn hoofd. Daarom wou hij zelfmoord plegen, maar niet voordat hij eerst wat allochtonen had doodgeschoten. Dat was als weerwraak omdat hij op zijn eerdere school in Antwerpen door hen gepest werd. Hans van Temsen kreeg levenslang. Als gevolg van de schietpartij werd de goedkeuring voor de nieuwe Belgische wapenwet versneld, zodat een legale impulsaankoop van wapens niet meer kon. Op 11 mei 1985 breekt brand uit in het voetbalstadion van het Britse Bradford tijdens de laatste match van de competitie. De oorzaak was een sigaret van een supporter die op een berg afval viel, die zich met de jaren onder het stadion had opgestapeld. In zeer korte tijd stond de hele tribune in de vlammen. De nooduitgangen waren afgesloten. 56 mensen stierven en meer dan 200 raakten gewond. Het lied You'll Never Walk Alone van Jerry and the Pacemakers werd opnieuw ingezongen door de gelegenheidsband The Crowd. En sindsdien wordt dat nummer nu dikwijls tijdens voetbalwedstrijden gezongen door de supporters. In het weekend van 11 mei 2019 stapt Jan Verkest uit het leven in zijn huis in Zwitserland. Hij werd 59. Vader Lucien en zoon Jan Verkest waren de vetsmelters die aan de basis lagen van de dioxinecrisis in 1999, waarbij dioxines in de voedselketen waren terechtgekomen. In 2010 werden vader en zoon Verkest veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en 24 miljoen euro schadevergoeding. Het is nooit bewezen dat ze bewust vervuild vet hadden verkocht. In 2022 is de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers overleden. Zijn belangrijkste kenmerken waren een diepe somberheid en een verregaand pessimisme. De kleine Jeroen kwam met zijn moeder, grootmoeder en zus in een interneringskamp terecht en later in een vrouwenkamp. Hij was getuige van de mishandeling van zijn moeder. Over die ervaringen schreef hij 3 boeken in net geen 10 jaar tijd. Op 11 mei 1997 wordt een grote stap gezet in de kunstmatige intelligentie, want dan wint een computer voor het eerst van een mens in het schaken. De supercomputer van IBM heette Deep Blue en won van Garry Kasparov, de 5-voudige wereldkampioen schaken. Deep Blue had amper 19 zetten nodig in minder dan een uur om de grootmeester schaakmat te zetten. Op 11 mei 2015 overlijdt schrijver Jeff Gerards. Hij was een meester in het schrijven van misdaadromans. Tot zijn evergreens behoren titels zoals Kodiak 58, De zaak Alzheimer, verfilmd door Erik van Looy, en Dossier K, verfilmd door Jan Verheyen. 11 mei is ook de sterfdag van de Jamaicaanse reggae-legende Bob Marley in 1981. Vandaag 45 jaar geleden. Hij overleed aan uitzaaiingen van een melanoom ontstaan na een niet verzorgd wondje aan de teen. Hij kreeg een staatsbegrafenis. No Woman No Cry, Stir It Up, Could You Be Loved en I Shot the Sheriff waren de meest bekende nummers van Bob Marley. Hij werd 36. Op 12 mei 1982 wordt in Fatima in Portugal een aanslag gepleegd op paus Johannes Paulus II. De tweede aanslag al trouwens. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 12 mei hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Wij doen het voor jou.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Radio Antwerp.
4: Nieuws. Twee Belgen van het cruiserschip waar het hantavirus was vastgesteld hebben een nacht in het UZ Antwerpen moeten blijven. De twee kwamen gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Ze zijn getest. Als die uitslag negatief is, wat we straks gaan weten, moeten ze nog wel 45 dagen in quarantaine. Testen ze toch positief, dan zullen ze in het UZA in isolatie moeten blijven. Amerikaans president Trump noemt Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn social media platform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan op voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar dus op gereageerd, maar wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. Alleen dus dat Trump heeft gezegd dat het nergens op lijkt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om een medische behandeling te kunnen ondergaan. Dat heeft haar stichting bekendgemaakt. 54-jarige die met hartproblemen kampt, kan nu verder worden verzorgd in de hoofdstad Teheran. Zo is inmiddels gezegd. Ja, dan hebben we natuurlijk nog wat sport. In het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29e keer. En voor de tweede keer op rij, Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. Blijft droog bij slechts 12 graden. Morgen dinsdag overwegend droog bij 15 graden. Daarna blijft het wisselvallig. Het mooie lenteweer is nog niet voor meteen.
2: Radio Oost-West.
1: Van Aalter
5: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
5: Een blik op jouw regio.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
3: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Nog één maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselare en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzelen krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerke opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners telde met één of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Marienhovenstraat, Sintexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Marienhovenstraat tussen de Sintexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emiel Clauslaan in Astene bij Deinze gebeurde zaterdag namiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emiel Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulten ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest weerbericht.
5: Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Nog één maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselare en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzele krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerken opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners stelde met 1 of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat, wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Marienhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Marienhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emile Clauslaan in Astenen bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emile Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulte ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het is een pak frisser vandaag, al blijft het wel droog bij 12 graden. Morgen overwegend droog, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. Nee, echt lenteweer zit er niet in.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Antwerp.
2: In het centrum van Antwerpen is een kindje van 6 in levensgevaar nadat het werd aangereden door een politievoertuig. Dat was onderweg naar een verkeerscontrole. Het kind werd tijdens een klasuitstap geraakt op het zebrapad en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere kinderen krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige lichtgewond geraakt bij een schietpartij, bevestigt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in de voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. Meer dan 4 op 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 blijkt uit onderzoek van het Vlaams Mensenrechten Instituut. Maar ook meer dan 4 op 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld nog. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om een 60-tal mensen. Gisteren werden al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. China beschouwt dat eiland als deel van China en voert de militaire druk in die regio op. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen zonnig, later stijgt de kans op een bui, 14 graden. Woensdag felle buien en op donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er wat beter uit, zondag halen we 18 graden, maar dat is nog ver weg.
0: Altijd weer de mooiste muziek. Radio Oost-West.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Een hele

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Nog 1 maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselare en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzele krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerke opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners stelde met 1 of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat, wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Marienhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Marienhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emile Clauslaan in Asteren bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emile Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulte ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen, een graad of 12. Morgen zonnig, later stijgt de kans op buien bij 14 graden. Woensdag felle buien en op donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er wat beter uit, zondag halen we rond 18 graden.

0: informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioost.

stapje mee in de teletijdmachine. De komende 4 minuten maak ik met jou een tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2006 doodt de 18-jarige Hans van Temse een peuter van 2 en haar oppas in Antwerpen. In zijn school in Roeselare was Hans van Temse betrapt op roken en er hing een schorsing boven zijn hoofd. Daarom wou hij zelfmoord plegen, maar niet voordat hij eerst wat allochtonen had doodgeschoten. Dat was als weerwraak omdat hij op zijn eerdere school in Antwerpen door hen gepest werd. Hans van Temse kreeg levenslang. Als gevolg van de schietpartij werd de goedkeuring voor de nieuwe Belgische wapenwet versneld, zodat een legale impulsaankoop van wapens niet meer kon. Op 11 mei 1985 breekt brand uit in het voetbalstadion van

het Britse Bradford tijdens de laatste match van de competitie. De oorzaak was een sigaret van een supporter die op een berg afval viel, die zich met de jaren onder het stadion had opgestapeld. In zeer korte tijd stond de hele tribune in de vlammen. De nooduitgangen waren afgesloten. 56 mensen stierven en meer dan 200 raakten gewond. Het lied You'll Never Walk Alone van Jerry and the Pacemakers werd opnieuw ingezongen door de gelegenheidsband The Crowd. En sindsdien wordt dat nummer nu dikwijls tijdens voetbalwedstrijden gezongen door de supporters. In het weekend van 11 mei 2019 stapt Jan Verkest uit het leven in zijn huis in Zwitserland. Hij werd 59. Vader Lucien en zoon Jan Verkest waren de vetsmelters die aan de basis lagen van de dioxinecrisis in 1999, waarbij dioxines in de voedselketen waren terechtgekomen. In 2010 werden vader en zoon Verkest veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en 24 miljoen euro schadevergoeding. Het is nooit bewezen dat ze bewust vervuild vet hadden verkocht. In 2022 is de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers overleden. Zijn belangrijkste kenmerken waren een diepe somberheid en een verregaand pessimisme. De kleine Jeroen kwam met zijn moeder, grootmoeder en zus in een interneringskamp terecht en later in een vrouwenkamp. Hij was getuige van de mishandeling van zijn moeder. Over die ervaringen schreef hij 3 boeken in net geen 10 jaar tijd. Op 11 mei 1997 wordt een grote stap gezet in de kunstmatige intelligentie, want dan wint een computer voor het eerst van een mens in het schaken. De supercomputer van IBM heette Deep Blue en won van Garry Kasparov, de 5-voudige wereldkampioen schaken. Deep Blue had amper 19 zetten nodig in minder dan een uur om de grootmeester schaakmat te zetten. Op 11 mei 2015 overleed schrijver Jeff Gerards. Hij was een meester in het schrijven van misdaadromans. Tot zijn evergreens behoren titels zoals Kodiak 58, De zaak Alzheimer, verfilmd door Erik van Looy, en Dossier K, verfilmd door Jan Verheyen. 11 mei is ook de sterfdag van de Jamaicaanse reggae-legende Bob Marley in 1981. Vandaag 45 jaar geleden. Hij overleed aan uitzaaiingen van een melanoom ontstaan na een niet verzorgd wondje aan de teen. Hij kreeg een staatsbegrafenis. No Woman No Cry, Stir It Up, Could You Be Loved en I Shot the Sheriff waren de meest bekende nummers van Bob Marley. Hij werd 36. Op 12 mei 1982 wordt in Fatima in Portugal een aanslag gepleegd op Paus Johannes Paulus II. De tweede aanslag al trouwens. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 12 mei hoor je morgen in de nieuwe Teletijdmachine.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Beernemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radio.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 3:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreed. Het kind raakte zwaar gewond, was even kritiek, maar die gevaren zijn geweken. Er wordt nu bekeken of de agenten hun sirene en zwaailichten aanstaan hadden en of ze voorzichtig genoeg waren. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen nemen honderden mensen afscheid van mediamaker Hans Otte. Die overleed vorige week, hij was nog maar 55. Er zitten natuurlijk heel wat BV's binnen, zoals presentatrices Tess Goossens, maar ook Ingeborg. Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat ook niet dat er effectief meer agressie is. Het zou kunnen dat meer mensen die agressietoestanden aangeven. Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Vanmiddag en vanavond meer wolken, gevolgd door regen, 12 graden. Morgen begint zonnig. Later stijgt de kans op een bui bij temperaturen rond 14 graden.

Stap je mee in de teletijdmachine? De komende 4 minuten maak ik met jou een tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2006 doodde

0: De 18-jarige Hans van Temse, een peuter van 2 en haar oppas in Antwerpen. In zijn school in Roeselare was Hans van Temse betrapt op roken en er hing een schorsing boven zijn hoofd. Daarom wou hij zelfmoord plegen, maar niet voordat hij eerst wat allochtonen had doodgeschoten. Dat was als weerwraak omdat hij op zijn eerdere school in Antwerpen door hen gepest werd. Hans van Temse kreeg levenslang. Als gevolg van de schietpartij werd de goedkeuring voor de nieuwe Belgische wapenwet versneld, zodat een legale impulsaankoop van wapens niet meer kon. Op 11 mei 1985 breekt brand uit in het voetbalstadion van het Britse Bradford tijdens de laatste match van de competitie. De oorzaak was een sigaret van een supporter die op een berg afval viel, die zich met de jaren onder het stadion had opgestapeld. In zeer korte tijd stond de hele tribune in de vlammen. De nooduitgangen waren afgesloten. 56 mensen stierven en meer dan 200 raakten gewond. Het lied You'll Never Walk Alone van Jerry and the Pacemakers werd opnieuw ingezongen door de gelegenheidsband The Crowd. En sindsdien wordt dat nummer nu dikwijls tijdens voetbalwedstrijden gezongen door de supporters. In het weekend van 11 mei 2019 stapt Jan Verkest uit het leven in zijn huis in Zwitserland. Hij werd 59. Vader Lucien en zoon Jan Verkest waren de vetsmelters die aan de basis lagen van de dioxinecrisis in 1999, waarbij dioxines in de voedselketen waren terechtgekomen. In 2010 werden vader en zoon Verkest veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en 24 miljoen euro schadevergoeding. Het is nooit bewezen dat ze bewust vervuild vet hadden verkocht. In 2022 is de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers overleden. Zijn belangrijkste kenmerken waren een diepe somberheid en een verregaand pessimisme. De kleine Jeroen kwam met zijn moeder, grootmoeder en zus in een interneringskamp terecht en later in een vrouwenkamp. Hij was getuige van de mishandeling van zijn moeder. Over die ervaringen schreef hij 3 boeken in net geen 10 jaar tijd. Op 11 mei 1997 wordt een grote stap gezet in de kunstmatige intelligentie, want dan wint een computer voor het eerst van een mens in het schaken. De supercomputer van IBM heette Deep Blue en won van Garry Kasparov, de 5-voudige wereldkampioen schaken. Deep Blue had amper 19 zetten nodig in minder dan een uur om de grootmeester schaakmat te zetten. Op 11 mei 2015 overleed schrijver Jeff Gerards. Hij was een meester in het schrijven van misdaadromans. Tot zijn evergreens behoren titels zoals Kodiak 58, De zaak Alzheimer, verfilmd door Erik van Looy, en Dossier K, verfilmd door Jan Verheijen. 11 mei is ook de sterfdag van de Jamaicaanse reggae-legende Bob Marley in 1981. Vandaag 45 jaar geleden. Hij overleed aan uitzaaiingen van een melanoom ontstaan na een niet verzorgd wondje aan de teen. Hij kreeg een staatsbegrafenis. No Woman No Cry, Stir It Up, Could You Be Loved en I Shot the Sheriff waren de meest bekende nummers van Bob Marley. Hij werd 36. Op 12 mei 1982 wordt in Fatima in Portugal een aanslag gepleegd op paus Johannes Paulus II. De tweede aanslag al trouwens. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 12 mei hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Antwerp.
2: Politie en parket onderzoeken een ongeval in Antwerpen waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreed. Het kind raakte zwaar gewond, was even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Een andere politiezone onderzoekt het ongeval omdat de politie van Antwerpen zelf betrokken is. Op dit moment verantwoorden de ziekenfondsen zich in het federaal parlement over het vernietigende rapport over de langdurig zieken. Dat rapport kwam vorige maand aan het licht. Daaruit bleek onder meer dat 6 op 10 langdurig zieken onterecht een uitkering heeft gekregen. Het rapport bleef lang onder de radar. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. In Nederland hebben politie en het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de vermiste Nederlandse studente Tanja Groen afgerond, maar zonder oplossing. Tanja Groen was 18 toen ze in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. 3 weken geleden raakte nog bekend dat een gedetineerde beweerde dat hij wist waar ze begraven lag, maar de zaak wordt nu toch geclasseerd. Radio Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen, een graad of 12. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er wat beter uit, zondag zouden we 18 graden kunnen halen.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
0: We linken de hits aan elkaar.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 6 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Nog één maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselaren en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzele krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerken opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners telde met één of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat, wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Mariënhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Mariënhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emiel Clauslaan in Astene bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emiel Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulte ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Vanaf de vannacht droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog, een graad of 12. Woensdag felle buien, temperatuur rond 15 graden. Dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
6: Jouw regio.
7: Jouw muziek.
6: Dit is Radio Oost-West.
8: Ik luister regionaal.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Martini's. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale

0: Bubbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immuntinis. Beernemsteenweg 78 Wingene. Meer info via www.immuntinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedenavond. Het is 7 uur.
3: Radio Alfred.
4: Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er sprake van fysiek geweld, blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Uit eerder onderzoek bleek al dat 1 op 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond, bevestigt het parket Leuven. Bij het incident raakten 2 mensen gewond. 1 jongen werd in de voet geraakt, de andere werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba, blijkt uit een nieuwe biografie over koning Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was, maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin. Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking, blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. Tennis Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2x6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint.
3: Radio
4: Vanavond en vannacht geleidelijk droger bij minima tussen 3 en 5 graden. Dat is flink koud. Morgen overwegend droog bij een graad of 12. Woensdag felle buien bij 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt ook niet warmer dan 14 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Stap je mee in de teletijdmachine? De komende 4 minuten maak ik met jou een tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2006 doodt de 18-jarige Hans van Temse een peuter van 2 en haar oppas in Antwerpen. In zijn school in Roeselare was Hans van Temse betrapt op roken en er hing een schorsing boven zijn hoofd. Daarom wou hij zelfmoord plegen, maar niet voordat hij eerst wat allochtonen had doodgeschoten. Dat was als weerwraak omdat hij op zijn eerdere school in Antwerpen door hen gepest werd. Hans van Temse kreeg levenslang. Als gevolg van de schietpartij werd de goedkeuring voor de nieuwe Belgische wapenwet versneld, zodat een legale impulsaankoop van wapens niet meer kon. Op 11 mei 1985 breekt brand uit in het voetbalstadion van het Britse Bradford tijdens de laatste match van de competitie. De oorzaak was een sigaret van een supporter die op een berg afval viel, die zich met de jaren onder het stadion had opgestapeld. In zeer korte tijd stond de hele tribune in de vlammen. De nooduitgangen waren afgesloten. 56 mensen stierven en meer dan 200 raakten gewond. Het lied You'll Never Walk Alone van Jerry and the Pacemakers werd opnieuw ingezongen door de gelegenheidsband The Crowd. En sindsdien wordt dat nummer nu dikwijls tijdens voetbalwedstrijden gezongen door de supporters. In het weekend van 11 mei 2019 stapt Jan Verkest uit het leven in zijn huis in Zwitserland. Hij werd 59. Vader Lucien en zoon Jan Verkest waren de vetsmelters die aan de basis lagen van de dioxinecrisis in 1999, waarbij dioxines in de voedselketen waren terechtgekomen. In 2010 werden vader en zoon Verkest veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en 24 miljoen euro schadevergoeding. Het is nooit bewezen dat ze bewust vervuild vet hadden verkocht. In 2022 is de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers overleden. Zijn belangrijkste kenmerken waren een diepe somberheid en een verregaand pessimisme. De kleine Jeroen kwam met zijn moeder, grootmoeder en zus in een interneringskamp terecht en later in een vrouwenkamp. Hij was getuige van de mishandeling van zijn moeder. Over die ervaringen schreef hij 3 boeken in net geen 10 jaar tijd. Op 11 mei 1997 wordt een grote stap gezet in de kunstmatige intelligentie, want dan wint een computer voor het eerst van een mens in het schaken. De supercomputer van IBM heette Deep Blue en won van Garry Kasparov, de 5-voudige wereldkampioen schaken. Deep Blue had amper 19 zetten nodig in minder dan een uur om de grootmeester schaakmat te zetten. Op 11 mei 2015 overleed schrijver Jeff Gerards. Hij was een meester in het schrijven van misdaadromans. Tot zijn evergreens behoren titels zoals Kodiak 58, De zaak Alzheimer, verfilmd door Erik van Looy, en Dossier K, verfilmd door Jan Verheyen. 11 mei is ook de sterfdag van de Jamaicaanse reggae-legende Bob Marley in 1981. Vandaag 45 jaar geleden. Hij overleed aan uitzaaiingen van een melanoom ontstaan na een niet verzorgd wondje aan de teen. Hij kreeg een staatsbegrafenis. No Woman No Cry, Stir It Up, Could You Be Loved en I Shot the Sheriff waren de meest bekende nummers van Bob Marley. Hij werd 36. Op 12 mei 1982 wordt in Fatima in Portugal een aanslag gepleegd op paus Johannes Paulus II. De tweede aanslag al trouwens. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 12 mei hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in al vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20. Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Nog één maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselare en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzelen krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerken opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners telde met één of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat, wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Marienhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Marienhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emiel Clauslaan in Astene bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emiel Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulten ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vannacht geleidelijk droger bij minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij een graad of 12, maar woensdag felle buien, 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. En vanochtend bleek nog dat 1 op 4 ook onterecht een uitkering zou krijgen. Volgens hen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Dat zei ook Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit op de openbare omroep. NVA-NMR eisen een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Parket Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. In Noorwegen kent Marius Borch Øybich, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf. Dat melden Noorse media. Het proces tegen Øybich begon in februari en staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Øybich pleiten voor 1,5 jaar. Radio vanavond en vannacht geleidelijk droger bij minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog, een graad of 12. Woensdag felle buien, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig. En het wordt helaas niet warmer dan 14 graden.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Je maakt

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Nog één maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselaren en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzelen krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerken opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners telde met één of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat, wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Mariënhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Mariënhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emile Clauslaan in Astenen bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emile Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulte ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanaf de vannacht geleidelijk droger bij minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog, een graad of 12. Woensdag felle buien, 15 graden. De dagen daarna wisselvallig en het wordt helaas niet warmer dan 14 graden.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen.

stapje mee in de teletijdmachine? De komende 4 minuten maak ik met jou een tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2006 doodt de 18-jarige Hans van Temse een peuter van 2 en haar oppas in Antwerpen. In zijn school in Roeselaren was Hans van Temse betrapt op roken en er hing een schorsing boven zijn hoofd. Daarom wou hij zelfmoord plegen, maar niet voordat hij eerst wat allochtonen had doodgeschoten. Dat was als weerwraak omdat hij op zijn eerdere school in Antwerpen door hen gepest werd. Hans van Temse kreeg levenslang. Als gevolg van de schietpartij werd de goedkeuring voor de nieuwe Belgische wapenwet versneld, zodat een legale impulsaankoop van wapens niet meer kon. Op 11 mei 1985 breekt brand uit in het voetbalstadion van het Britse Bradford tijdens de laatste match van de competitie. De oorzaak was een sigaret van een supporter die op een berg afval viel, die zich met de jaren onder het stadion had opgestapeld. In zeer korte tijd stond de hele tribune in de vlammen. De nooduitgangen waren afgesloten. 56 mensen stierven en meer dan 200 raakten gewond. Het lied You'll Never Walk Alone van Jerry and the Pacemakers werd opnieuw ingezongen door de gelegenheidsband The Crowd. En sindsdien wordt dat nummer nu dikwijls tijdens voetbalwedstrijden gezongen door de supporters. In het weekend van 11 mei 2019 stapt Jan Verkest uit het leven in zijn huis in Zwitserland. Hij werd 59. Vader Lucien en zoon Jan Verkest waren de vetsmelters die aan de basis lagen van de dioxinecrisis in 1999, waarbij dioxines in de voedselketen waren terechtgekomen. In 2010 werden vader en zoon Verkest veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en 24 miljoen euro schadevergoeding. Het is nooit bewezen dat ze bewust vervuild vet hadden verkocht. In 2022 is de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers overleden. Zijn belangrijkste kenmerken waren een diepe somberheid en een verregaand pessimisme. De kleine Jeroen kwam met zijn moeder, grootmoeder en zus in een interneringskamp terecht en later in een vrouwenkamp. Hij was getuige van de mishandeling van zijn moeder. Over die ervaringen schreef hij 3 boeken in net geen 10 jaar tijd. Op 11 mei 1997 wordt een grote stap gezet in de kunstmatige intelligentie, want dan wint een computer voor het eerst van een mens in het schaken. De supercomputer van IBM heette Deep Blue en won van Garry Kasparov, de 5-voudige wereldkampioen schaken.

0: Die ploeg had amper 19 zetten nodig in minder dan een uur om de grootmeester schaakmat te zetten. Op 11 mei 2015 overleed schrijver Jeff Gerards. Hij was een meester in het schrijven van misdaadromans. Tot zijn evergreens behoren titels zoals Kodiak 58, De zaak Alzheimer, verfilmd door Erik van Looy, en Dossier K, verfilmd door Jan Verheyen. 11 mei is ook de sterfdag van de Jamaicaanse reggae-legende Bob Marley in 1981. Vandaag 45 jaar geleden. Hij overleed aan uitzaaiingen van een melanoom ontstaan na een niet verzorgd wondje aan de teen. Hij kreeg een staatsbegrafenis. No Woman No Cry, Stir It Up, Could You Be Loved en I Shot the Sheriff waren de meest bekende nummers van Bob Marley. Hij werd 36. Op 12 mei 1982 wordt in Fatima in Portugal een aanslag gepleegd op Paus Johannes Paulus II. De tweede aanslag al trouwens. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 12 mei hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: De hevige brand in een woontoren in Gent van gisteravond is onder controle geraakt, bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Vermoedelijk gaat het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten, waarop het hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen, en daar verblijven ze nu nog steeds. Als ze besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Zijn ze niet besmet, moeten ze 45 dagen in quarantaine bij hen thuis. Club Brugge-voorzitter Bart Vraag is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren aanwezig in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf is wel beschadigd en de man blijft ook 2 weken langer in de cel nu. Rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK-voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Radio De weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Nog één maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselare en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzele krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerke opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners telde met 1 of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat, wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Mariënhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Mariënhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emile Clauslaan in Astene bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emile Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulte ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: middernacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. De hevige brand in een woontoren in Gent van gisteravond is onder controle geraakt, bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Vermoedelijk gaat het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten, waarop het hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen, en daar verblijven ze nu nog steeds. Als ze besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Zijn ze niet besmet, moeten ze 45 dagen in quarantaine bij hen thuis. Club Brugge-voorzitter Bart Vraag is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren aanwezig in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf is wel beschadigd en de man blijft ook 2 weken langer in de cel nu. Rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK-voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Radio De weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Het is 2 uur. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Nog 1 maand en dan gaat het WK voetbal weer van start. De Rode Duivelsgekte kan dan weer losbarsten, al komt er dit jaar geen WK-dorp in Roeselare en ook in Tielt geen groot scherm. In Izegem wordt het programma van de jaarlijkse badjes bijgestuurd. Zwevenzele krijgt een nagelnieuw WK-dorp en in Oost-Nieuwkerke opent zomerbar Bar Hazard speciaal 2 weken vroeger om de Rode Duivels aan te moedigen. Nog voor de zomer wordt het mogelijk om in elke beroepssector aan de slag te gaan als flexijobber. Het systeem groeit. In heel Vlaanderen klussen al meer dan 150.000 mensen op deze manier onbelast bij. Ook in Tielt zit het systeem van de flexijob in de lift. Uit de meest recente cijfers van 2025 blijkt dat Tielt in de zomermaanden 869 inwoners stelde met 1 of meerdere flexijobcontracten. Iedereen die een flexijob aangaat, wordt 1 keer geteld, ook als je meer dan 1 contract tekent. Die 869 is overigens een aanzienlijke stijging ten opzichte van de start van het systeem in 2016. Vanaf vanmorgen tot en met dinsdag 30 juni voert de firma Maas Raamdonk in opdracht van de Watergroep nutswerken uit in de Marienhovenstraat, Syntexlaan en de Tenhovenstraat in Tielt. Hierdoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Marienhovenstraat tussen de Syntexlaan en de Tenhovenstraat. Daardoor moet het verkeer plaatselijk omrijden. In de Emile Clauslaan in Astene bij Deinze gebeurde zaterdagnamiddag ter hoogte van het kruispunt met de Beekstraat een aanrijding waarbij een motorrijder zwaar gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 17 uur. Beide voertuigen reden op de Emile Clauslaan. De bestuurder van de wagen uit Zulte ging naar rechts om een U-bocht te maken. Tijdens dat manoeuvre knalde hij op een 40-jarige motorrijder. 1 persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.